Stel je voor, Sylvain, je zit aan een piano. Je handen rusten vlak boven de toetsen. Zodra je de eerste noot wil spelen, merk je dat de toets al omlaag gaat voor je hem indrukt. Hetzelfde met de tweede, de derde en de vierde noot. Je speelt de muziek, maar terwijl je speelt, vallen die toetsen omlaag voordat je ze hebt kunnen aanraken. Alsof ze door een onzichtbare speler worden bediend. Ah, denk je, dat moet zo'n mechanische piano zijn, een soort pianolo. Alleen speelt deze piano ook al jouw fouten mee. Hij versnelt met jou mee, hij vertraagt met jou. Jij verandert plotseling van toonsoort en hij speelt een nieuwe toonsoort onder je vingers mee, vertragend, terwijl jij worstelt met de noten en dezelfde fouten makend als jij. De mechanische piano, realiseer jij ineens, speelt jou. Jij bent de mechanische piano die maar door en door speelt. Het enige dat jouw geest

Een verschil tussen een gedachte en een herinnering. Je denkt aan je herinneringen. Patronen van netwerken, samenhang, vertakkingen. Een gedachte die leidt tot een herinnering en die herinnering een boom, vertakkend naar verdere gedachten. Patronen, herinneringen, bomen, wouden vol bomen. Totdat er ongewild een golf verrolt door je gedachten. De wind golft door een woud, laat de takken zwaaien. Uitwaaierende patronen zwaaien in de wind. Je ziet de herinneringen door je heen zwieren. Je kiest momenten uit en arrangeert ze. Je zet ze in elkaar steeds op een nieuwe manier, zoekend naar een patroon. Het gedachtepatroon van wat jouw herinnering betekent. Je knoopt de momenten aan een verhaal en nu heb je een herinnering aan wat je verhaal is.

Het heden schuift over het verleden heen, tastend naar de dingen die het nodig heeft. Een verklaarbaar verleden, uit de hoed getoverd om een verklaarbare toekomst te maken. Een verhaal van coherentie en logische gevolgtrekkingen. Heel natuurlijk, in een wereld van coherentie en logische gevolgtrekkingen. Een zinsbegoocheling. Je bent een illusionist. De zin die je aan de dingen geeft, is de illusie waarin je leeft. Jouw leven van verhalen maken, patronen maken. Maar ben jij het die het leidt?

Je mond glimlacht, je voelt de glimlach op je gezicht. Je hand reikt, je ziet je hand reiken. Keuzes worden gemaakt in de stille delen van je geest. En je hoort een stem, maar weet niet of het jouw stem is. Want het verhaal vertelt zichzelf nu, fluistert zichzelf in je oor. De wind fluistert door het woud, laat de takken zwaaien. Uitwaaierende patronen, kabbelende bladeren. We geloven de dingen die we liever geloven en maken ze logisch. We kiezen de herinneringen die we willen onthouden en beschrijven ze aan onszelf. Maar als de dingen die je niet leuk vindt zichzelf blijven denken, opent zich een pijloze diepte van verschil tussen jou en alle anderen, tussen jou en jezelf. Je graait in het rond om de reden te vinden, maar jouw verhaal vraagt niet. Het blijft lopen, steeds dieper het woud in.

Er is enkel zon op bladeren, wind langs takken. Het verhaal dat jij met zoveel moeite aan jezelf vertelt, is taal in de wind, uitwaaierende patronen, illusies, herinneringen, bomen, verhalen, gevallen bomen, wouden, groeiend en stervend.

U luisterde naar Oerwald van Arnoud Noordergaaf, uitgevoerd door Porgy Fransen en het ensemble Nieuw Amsterdam Spijl. Overigens is deze voorstelling nog te bewonderen. Morgen, 8 april, in het Grand Théâtre in Groningen en aanstaande woensdag 9 april in de spiksplinternieuwe Pandora-zaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. De opname van Oerwald werd in de kleine zaal van de Verkadefabriek voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. We besluiten deze uitzending met opnames van het Festival November Music 2013, met opnames van een concert van bassaxofonist Andreas van Zoelen in de intieme Zuiderzinkerk.

Dat was tot slot van deze vierde van 13 uitzendingen met live-opnames van het Festival November Music 2013. Andreas van Zoelen op bassaxofoon met 4 premières van Andreas van Zoelen zelf, Jacques Palings en Maarten van Noorden. Ook deze opnames werden voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel was verantwoordelijk voor de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Over 4 weken, op 5 mei, gaan we verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2013 hebben gemaakt.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het vierde van 13 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's zo'n 24 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag hebben we een erg gevarieerd programma voor u in petto. U hoort Nederlandstalige liederen door André Manuel, begeleid door Nieuw Amsterdams Pijl. Een mix van hedendaags en jazz door Tempco. En een mix van hedendaags en oude muziek door het Axone Saxofoonkwartet. Met dit Franse kwartet beginnen we dit programma. In SM's, een nieuw museum voor hedendaagse kunst in 's-Hertogenbosch, vond op zaterdag 10 en zondag 11 een aantal concerten plaats onder de titel Movement. Een concept bedacht door de Bosse componist Paul Frankhuizen. Het publiek in het museum hoorde tijdens de projectie van videobeelden van vooral bewegende mensen in de stad een doorlopend concert met achtereenvolgens 2 werken van Gesualdo, bewerkt door Salvatore Schiarino. Daarna de alt-saxofoon-solo Eventail de Mademoiselle van Paul Frankhuizen met teksten van Floretta Dijkstra. Daarna een blok met Durch in Memoriam G. Crazy van Fabien Lévy. En dat is ingeklemd tussen 2 werken uit de Mandala Miniatures van Terry Riley. Ten slotte hoort u, na een tekst van Floretta Dijkstra, de wereldpremière van Movement van Paul Frankhuizen. Luistert nu naar Ton Niesen, voordracht, en het Axone Saxofoonkwartet bestaande uit Curven Perron, Géraud Etriard, Cédric Carcel en Martine van Dijk, die de solo in Eventail voor haar rekening nam. Dit is Movement.

Zelden wordt er in de wereld een nieuwe stad gesticht. En als het al gebeurt, ergens aan een stroom, een water, is het de uitkomst van een droom.

het visioen van de stad en de loop van een rivier waarvan men zegt, het was voorbestemd, het moet er alleen nog komen. Maar niets kan beginnen zonder eerste oriëntatie op wat het centrum van de wereld heet, want om te kunnen leven moet je de wereld gronden. Daarbuiten heerst chaos.

wordt gezegd van de stichting van Rome dat Romulus en Remus gunstig getekend waren. 6 gieren aan de hemel. Of waren het toch 12? Nog beter, volgens sommigen. Een wichelaar kwam en sprak verba concepta, een magische spreuk aan het begin van de stad. Lijnen trok hij met zijn staf door het zand. Al zagen sommigen hem dat door de lucht doen. Een in vieren gedeelde cirkel. En in het midden daarvan stak de staf. De schaduwwerking ervan bepaalde de omtrek van de stad. Waarna men een dieroffer bracht. De geit of het lam de lever opnam. En doorzocht op nieuwe tekens. Want levers zijn zetels van leven en nu, bij het offeren, spiegel van de stad. Toen dat was gelukt, groef men een gat waarin, volgens sommigen, goede dingen gingen. En oeroude grond uit de geboortedorpen van de nieuwe bewoners. Het gat werd gedicht met een steen waarop een altaar werd geplaatst en een vuur ontstoken. Het brandpunt van de stad. Op vraag van de wichelaar trok de stadstichter voren en richtte hij muren op. En waar een poort kwam, nam hij de ploeg van de grond en droeg hem, zonder de grond te raken, de doorgang over. Omdat daar ook lijken doorgaan naar een andere rustplaats. Een doodstille stad in het vacuüm tussen de steden.

muren die scheiden en poorten voor de doortocht van de bewoners die met een schep zand uit hun dorpen kwamen opdat ze zich thuis voelden op de nieuwe grond. Men stak struiken in brand waarover ze sprongen om zich te zuiveren van alle gebreken. Een stier werd om de stad gejaagd. Hij sprong over de breedte van alle poorten waarna hij gedood werd. Zijn leven gelezen, het vlees gegeten. En dat met nog een dier. En weer. Voordat men ging bouwen, werd de rivier als een lijn door de stad geleid. Het water ervan, reservoir van wat kwam, elke schepping scharend. Want al wat zich vormt, verheft zich boven de wateren los ervan en daarmee vast. Werden er tempels gebouwd waarvan elke drempel de wereld verdeelt in een heilig en profaan. En ging je daarover, dan werd je een speler in het eerste theater van de stad. Afspiegeling van de wereld zoals het was op de eerste dag. Daarna ging men feesten. Om de oertijd te vieren. De tijd die aanvangt als de feestdag begint. En nooit gaat eerder de tijd vooraf en die van de oorsprong. Want voordat er is, kan de tijd ervan ook niet zijn. Aporigine in illo tempore. De mens één dag deelgenoot der goden in een volmaakte wereld. Vanaf toen ging de mens bestaan en legde hij straten en pleinen aan waar het zicht onbelemmerd was en huizen met binnenhof en gangenstel, ommuurd ook en al naar het idee van de stad. En zodra alles stond en werkte en woonde, de straten gevuld met stromen, de tempels met geprevel en op de muren de wacht, vergat men, langzaam maar snel, op de schaal der goden, de hemel en het vergiet, de gieren en de spreuken, de levers en de stromen, het beginpunt van de stad.

Me vestigen, zeggen ze, is de schepping op me nemen van de wereld waarin ik wil leven. Maar waar woon ik, vraag ik mij af. Op welk adres? Ik ben vergeten mijn grond mee te nemen naar de gedroomde stad. Zeggen ze van de nomaden dat ze, waar ze gingen, een paal meedroegen en waar ze zich vestigden voor de nacht, ze hem in de grond sloegen. De kosmische as, Axis Mundi, waaromheen de wereld ontstond. En zeggen de nomaden van zichzelf dat ze het centrum van de wereld zijn. Want de ware wereld ligt altijd in het centrum. En daar is de mens, in een ruimte die naar boven open is. Zegt Calvino van zijn onzichtbare stad dat die haar verleden niet zegt, maar er deel van uitmaakt als de lijnen van een hand geschreven in de hoeken van straten. En elke keer als Marco Polo aan Kublai Khan een stad beschreef, moest hij uitgaan van één eerste die impliciet bleef. Voor hem was dat Venetië. En elke stad is er een afgeleide van. De onzichtbare steden, de steden van de herinnering, die van het verlangen en van de tekens, de subtiele steden, die van de uitwisseling, de doden, de continue steden en de verborgen steden, allemaal zijn ze Venetië. Zeggen ze dat zij die de stad stichten dichters waren die niet herinnerd maar vergeten zijn? Als dat zo is, is de stad een gedicht. Een inscriptie van de mens op aarde die herinnert aan herinnering. Aan vergetelheid. Vergetelheid de diepte. Bron zonder grond waarnaar ik me buig, mezelf denk te spiegelen. Maar dan murmelt daar van onder het oppervlak zang van de dichter Orpheus. De rivier die er vandaan stroomt fluistert dat het daar is, aan die oever waar de stad werd gesticht. Zeggen ze dat het dichters zijn die al dwalend de straten uitslijten en tekens zien en ruimte zeggen, openbare ruimte, waar men kan en spreekt en vindt, richtingloos en zonder dak. En onder elke steen, in elke grond, zien ze het tonnend middelpunt, het centrum van de stad. Zeggen ze van het Taksimplein waarop de Onafhankelijkheidsstraat uitkomt, dat het er overdag en 's nachts erg druk is. Overdag met toeristen die in Taksim gaan winkelen, en 's nachts met feestgangers, omdat er in de omgeving veel disco's zijn. Midden op het plein staat een beeld ter ere van de grondlegging der Republiek. Wordt gezegd dat rond het beeld veel woorden cirkelen, maar dat het beeld blijft zwijgen. Zeggen ze van het Tahrirplein dat het naast symbool een belangrijk knooppunt in Cairo is en dat zich in de buurt het Hilton Hotel bevindt, waar westerse journalisten logeren tot ze geëvacueerd worden. Oversteken was op dit plein onmogelijk met zijn hectische verkeersstromen. Maar door de protesten vielen de stromen volkomen stil. De nomaden hadden een paal. En als hij brak, brak het einde van de wereld aan. Men kon niet leven zonder. Dan viel men in de chaos vandaar, verderop. Waarlijk mens zou hij zijn die zich naar de dichter voegt van de onzichtbare stad die langzaam herinnerd wordt. Zover gekomen sluit ik mij aan en volg de omtrek van de stad en spring over de breedte van alle poorten en steek struiken in brand waarover ik spring om me te zuiveren van al mijn gebreken. En graaf ik gaten onder de huizen waarin goede dingen gaan en oeroude grond uit onze geboortedorpen. En leg ik stenen bij elkaar op het plein om er een vuur op te stoken. Gloeiende brandhaard in het centrum van mijn stad. Pleinen. Cirkelende dromen van de hervonden stad.

applaus voor de uitvoerende van het project Movement van Paul Frankhuizen. U hoorde de voordracht van Ton Niesen samen met het Axone Saxofoonkwartet. De concertante opname werd voor de concertzender in SM's gemaakt in Den Bosch door Kees van de Wiel. U luisterde naar live-opnames van het festival November Music, dat vorig jaar van 7 tot 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met een concert dat op 9 november plaatsvond in de clubzaal van de Verkadefabriek. Daar stond een nieuw, jong ensemble op het podium klaar voor hun eerste officiële optreden, de formatie Temco. Bestaat uit gitarist, componist en oprichter Aart Strootman, basklarinetist Erwin Muller, slagwerker Ramon Lormans, pianist Rogier Telderman en basgitarist Fred Jacobson. U hoort als eerste Shed, een compositie van Meshuggah, bewerkt door Temco. Dit is Temco.

U luisterde naar Shed van Meshuggah, uitgevoerd in de bewerking door Temco tijdens November Music 2013. Temco vervolgt het programma met twee composities van Aart Strootman, de oprichter van dit nieuwe ensemble. U hoort achterin volgens Upside Down en Svankmajer's Sketchbook.

enthousiast publiek in Den Bosch. U luisterde naar Upside Down en Svankmajer's sketchbook van Aart Strootman, uitgevoerd door Temco. En Temco besloot het concert met nog een eigen arrangement van Meshuggah. En dit is Electric Red door Temco.

In de afgelopen 20 minuten heeft u kunnen luisteren naar het project Shutter van Cutworms en Optical Machine, uitgevoerd door Richard van Kruisdijk, Slagwerk en Live Electronica. En de opname werd voor de concertzender in de Matserzaal van de Verkadefabriek in Den Bosch gemaakt door Kees van der Wiel. U luistert naar live-opnames van het November Music dat vorig jaar van 7 tot en met 10 november plaatsvond in Den Bosch. En dan gaan we luisteren naar een concert dat op 8 november plaatsvond in muziekcentrum De Toonzaal, ook in Den Bosch dus. Daar klonk ruim anderhalf uur zonder onderbreking het monumentale werk voor cello en piano uit 1981 van de Amerikaanse componist Morton Feldman, getiteld Patterns in a Chromatic Field. Het werk wordt uitgevoerd door Arne de Vos, cello en Yutaka Oya, piano. Ze hadden overigens dit werk al eerder op cd uitgebracht. Luistert u naar Patterns in a Chromatic Field van Morton Feldman.

U luistert naar het concert van de Noorse Splash Girl tijdens de Norwegian Woodsavond in het festival November Music 2013. Het concert werd besloten met werken Mass, Long Story and The Other Side. Dit is Splash Girl, bestaande uit Andreas Stenstad Lohe, piano, Jo Berger Mure, bass en Andreas Lonmo Knutsrood, drums.

U luisterde het afgelopen uur naar het concert van het Noorse Splash Girl tijdens de Norwegian Moods avond in het festival November Music 2013. De avond werd voortgezet met een van de spaarzame solo-optredens van de Noorse trompetist en componist Niels Petter Molvær. Met zijn overrompelende soundscapes weet Molvær als geen ander bruggen te bouwen tussen de genres. Of het nu ambient music is, pure jazz, elektronisch, rock of pop, het Molvær-stempel is direct herkenbaar. Met zijn doorbraak-cd Khmer op het ECM-label maakt hij een groot publiek. Zijn atmosferische, omvloerste trompetgeluid is zijn grootste handelsmerk, waarbij hij zich liet beïnvloeden door collega's als John Hassell en Miles Davis. Op de Norwegian Moods-avond speelde hij een werk van een uur, getiteld Triaxial. Dit is Niels Petter Molvær.

U luisterde naar het applaus voor het concert van het Brabants Jazzorkest dat tijdens November Music 2013 onder leiding stond van Matthias Rueck. Matthias Rueck gaf ook een concert met vooral repertoire dat in de periode 1977 tot 2000 werd gespeeld door het Art Vienna Orchestra. Het concert in de clubzaal van de Verkaderfabriek werd besloten met 3 composities van Matthias Rueck. U hoort Joris Roelofs op rieten, samen met het Brabants Jazzorkest onder leiding van wederom Matthias Rueck. En dit zijn Hopsy, Offbeat Berlin on the Beat en tenslotte Tango from Obongo.

lekkere swing was dat. U luisterde de afgelopen 40 minuten naar het concert van het Brabants Jazzorkest met solist Joris Roelofs op rieten en dirigent Matthias Rueck. De opnames werden gemaakt voor de concertzender in de clubzaal van de Verkadefabriek door Anton van Halderen. We vervolgen deze concertzender live met opnames die de VPRO in samenwerking met de concertzender heeft gemaakt in de grote zaal van de Verkadefabriek tijdens het festival November Music, editie 2013. Volgens de programmatoelichting moet je grensverleggende minimalistische zen-funk van Nick Berch Ronin live ervaren. Maar ook zonder beeld blijft er genoeg te genieten over. We gaan het komende half uur luisteren naar twee doorlopende stukken. Module 47 en module 33. U hoort Nick Berch op piano, Sja op basklarinet en saxofoon, Tommy Jordy, bas en Kasper Bratz, drums. Dit is Zenfunk van Nick Berch Ronin.

0: Good evening. Hello, everybody. We are very happy to be here. Thank you for coming to the show. Please welcome on drums, Mr. Kaspar Rast. On bass, Tommy Ordy. Bass clarinet, saxophone, Shaw. My name is Nick Batch, we are Ronin, thank you for being here.
1: Iedereen krijgt een applaus en terecht. Het was minimalistische zenfunk van Nick Bertsch, Ronin. Met module 47 en 33, opgenomen tijdens November Music 2013. We besluiten deze concertzender live met nog 3 nummers van hem. U hoort de komende 3 kwartier achtereenvolgens module 42, 35 en 45.

In het afgelopen uur heeft u geluisterd naar La Harpe, c'est moi, een project van Godelieve Schrama en Wouter Snoei. U hoort de composities van Maaike Nas, Ilse van den Kastelen, Hans Koolmees, Micha Hamel, Maarten Altena, Jorrit Tamminga, Theo Verbeij en Astrid Kruiselbrink. Op de website van de Concertzender vindt u overigens alle titels van de stukken die we hebben uitgezonden. De opname van dit concert van 9 november 2013 in de Matserzaal van de Verkadefabriek is gemaakt door Wijnand de Groot. Vanzelfsprekend allemaal in het kader van het festival November Music 2013. We gaan verder met het concert dat op dezelfde avond van de 9 november plaatsvond in de clubzaal van de Verkadefabriek. Wereldwijze en lyrische improvisatietechniek vol schilderachtige vergezichten. Zo klinkt de jazz van het Zwitserse Colin Vallon trio. Een cd, Ruga uit 2011, op het label ECM is overladen met prijsuitingen en vergelijkingen met het oeuvre van Brett Mehldau, Paul Bley en Keith Jarrett's American Quartet. Ze zijn niet van de lucht. Bovendien laat pianist Vallon zich inspireren door de gloedvolle wereldmuziek uit de Balkan en Turkije. Colin Vallon wordt bijgestaan door bassist Patrice Moret en drummer Julian Sartorius. De Nederlands-Amerikaanse klarinetist en saxofonist Michael Moore is vanavond de speciale gast. Luistert u de komende drie kwartier naar Chauvre-Souris part 1 tot en met 3 van Colin Vallon.

0: U hoorde The Age of Wire and Strings van Rolf Wallin. Het concert van het Hermes Ensemble en het componistenportret van Rolf Wallin werd besloten met het indrukwekkende Strange News uit 2007. Samen met de Vlaamse regisseur Josse de Pauw heeft Wallin de actuele problematiek van de kindsoldaten in Oeganda in een aangrijpend muziektheaterspektakel voor stem, kamerensemble en elektronica weergegeven. De jonge Oegandese acteur Arthur Kisenyi neemt een zeer belangrijke hoofdrol op zich. Hij is geboren in 1990 en sinds 2007 speelde hij deze veeleisende rol al in de steden als Porto, Chicago, Toronto, Brussel, Stavanger, Birmingham en Londen. En nu dus in 's-Hertogenbosch tijdens het festival November Music. Luistert u naar Strange News van Rolf Wallin door Arthur Kisenyi, spreekstem en het Hermes Ensemble, opnieuw onder leiding van Vykintas Baltakas.
1: Goedenavond. Dit

Zo.

U luistert naar Concertzender Live en u hoort het Hermes Ensemble dat Strange News van de Noorse componist Rolf Wallen uitvoerde. Een concert dat de Concertzender op 9 november opnam tijdens het festival November Music in 's-Hertogenbosch. De opnametechniek in Muziekcentrum De Toonzaal was in handen van Kees van de Wiel. We besluiten deze uitzending van Concertzender Live met een opname die de VPRO op 8 november maakte in de clubzaal van de Verkadefabriek tijdens hetzelfde festival. De komende 50 minuten kunt u gaan luisteren naar een grote improvisatie onder de titel Norwegian Mood. Improvisatoren zijn de Nederlandse Zeb Four, bestaande uit Jasper Leclerc en Jeffrey Bruinsma op viool, Oene van Geel, altviool en Emiel Visser, cello. De Noorse klanktovenaar Jan Bang zorgt voor de elektronische inbreng. Dit is Norwegian Mood door Zeb Four en Jan Bang.

U luisterde naar achtereenvolgens Offering en Charapare, uitgevoerd door Kayan Kalor op Kamache. Dat is een oud Persisch strijkinstrument met zo'n lange hals. En het Rembrandt Frerichs Trio. De opname werd voor de VPRO en de Concertzender gemaakt door Mark Broer. U luistert naar Concertzender Live met opnames gemaakt tijdens het Festival November Music 2013 in 's-Hertogenbosch. Afgelopen week vond alweer de volgende editie plaats en de VPRO en de Concertzender hebben weer veel opnames kunnen maken. En voor wie reikhalzend hiernaar uitkijkt, ja, deze zullen in de loop van 2015 worden uitgezonden. Vorig jaar kwamen de Servische toetsenisten Sonja Lonkar en Andreja Pavlovic speciaal voor November Music naar Nederland. Onder de naam LP-duo speelden zij tweemaal een halfdurende compositie getiteld The Electrinas van Huba de Graaf. Op zeer oude synthesizers zoals, voor de specialisten, de Korg MS-20 en de Juno 60. Hubo de Graaf heeft zelf een compilatie gemaakt van dit concert en die gaat u nu beluisteren. Dit is LP-duo met The Electrinas van de Nederlandse componist Huba de Graaf. Het is een live opname uit de Muzerijenhofzaal in 's-Hertogenbosch.

Een klankwereld op zich, die synthesizers. Dit was als kort intermezzo de The Electrinas van Huba de Graaf, gespeeld door LP-duo bestaande uit Sonja Lonker en Andrea Pavlovic op analoge synthesizers. Dit concert werd voor de concertzender opgenomen door Kees van de Wiel. We besluiten deze uitzending van Concertzender Live met het concert dat op zaterdagavond 9 november plaatsvond in de clubzaal van de Verkaderfabriek. De bosse trots James Zoo, ook wel bekend als Michel van Dinter, besloot een improvisatieavond met een unieke mix van tropicalia, hip-hop, ambient elektronica en nu jazz. Hij nam deze avond twee bijzondere gasten mee op zijn reis, namelijk de toetsenist Gideon van Gelder en de gitarist Rafael Vanoli. Het trio speelt het komende jaar een 13-tal in elkaar overlopende korte werken. Die gaan we nu straks horen. Het zijn ongeveer 4 minuten per track. En die zijn veelal geschreven door James Zoo. We gaan luisteren naar James Zoo, Gideon van Gelder en Rafael Vanoli.

En toen was er toch applaus. U luisterde naar 11 kamermuziekwerken van de Deense componist Bent Sørensen, uitgevoerd door Ensemble Senatet. En dit is de Concertzender Live met opnames gemaakt in 2013 tijdens het festival November Music in 's-Hertogenbosch. Vorige maand vond alweer de volgende editie plaats in dit steeds beter bezochte festival. En de VPRO en de Concertzender maakten opnieuw en nu een 20-tal opnames. Deze zullen vanaf 12 januari 2015 worden uitgezonden. In het weekend van 9 en 10 november 2013 vonden er een 4-tal uitvoeringen plaats van een zeer opmerkelijk concert dat zo succesvol was dat er tijdens het Theaterfestival Boulevard in augustus 2014 nog een groot aantal reprises waren. We hebben het dan over het project The Piano and the Flight Simulator. Ralf van Raat kan niet alleen geweldig piano spelen, maar is ook een hartstochtelijk piloot. Het Maastrichtse muziekproductiehuis Intro in Situ heeft samen met de componist Florian Magnus Maier en Thomas Rutgers een spectaculaire muziekperformance uitgedacht. In deze performance zit Ralf van Raat achter de vleugel en bedient tegelijkertijd een vluchtsimulator. Het publiek kijkt mee op 3 grote projectieschermen en ziet niet alleen de cockpit, maar ook de omgeving. Van Raat draagt een pet met sensoren die het beeld laat bewegen. Klanken van de vleugel, de gesprekken met de vluchtleiding en het geluid van het vliegtuig maken allemaal onderdeel uit van de door Florian Maier geschreven compositie. Muziektechnoloog Thomas Rutgers kreeg het voor elkaar om de uit het pre-Windows tijdperk daterende vluchtsimulator te laten aansturen door de toetsen van de piano. Luistert u naar Ralf van Raat als pianist en als piloot. U kunt helaas niet op de schermen meekijken, maar u kunt wel luisteren naar The Piano and the Flight Simulator.

Dat was het Jagdkwartet van Jörg Wiedmann, uitgevoerd door het Ragazzi-kwartet op het Festival November Music 2014. Het concert sloot af met het drie kwartier durende Vier Studien zu einem Klarinettenquintett uit 2002 van de Duitse componist Wolfgang Riem. Deze emotionele achtbaan is een kaleidoscopisch werk vol climaxen en extremen. Helemaal een kolfje naar de hand van de klarinettist Wiedmann. Riem droeg het werk dan ook aan zijn pupil op. Luistert u naar Jörg Wiedmann en het Ragazzi-kwartet in Vier Studien zu einem Klarinettenquintett van Wolfgang Riem.

Dit was Vier Studien zu einem Klarinettenquintett van Wolfgang Riem. Uitgevoerd door Jörg Wiedmann. Klarinet en het Ragazzi-kwartet bestaande uit Rosa Arnold en Janita Vriends, viool. Annemijn Bergkotte, altviool. En Kirsten Jensen op cello. De opname van dit spetterende concert werd voor de VPRO en concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Op zaterdag 8 november ging in de pleitzaal van de Muzerijen The End of Desire in première. Een compositie van de Ierse componist Ian Wilson, uitgevoerd door saxofonist Ties Mellema. Een ingrijpende sleutelgebeurtenis in het leven van Ties Mellema vormde de aanleiding tot deze monoloog. Mellema verloor enkele jaren geleden door een ongeluk zijn vermogen om met twee handen saxofoon te spelen. Maar door een stuk doorzettingsvermogen en een liefdevol geduld heeft hij tegen alle verwachtingen in zijn vermogens weer opgebouwd. Zoals te horen is aan deze hoogst persoonlijke ode aan de kracht van de muziek. Dit alles werd onder regie van Jos de Kan gebracht in een decor van interactieve videoprojecties van Michel Voet. U hoort een radiobewerking van dit concert. Dit is de komende 50 minuten de wereldpremière van The End of Desire van Ian Wilson, uitgevoerd door Ties Mellema, saxofoons en live elektronica.

Oe song van Alexandra Vibralov, uitgevoerd door Nora Fischer in het Kronos Quartet. Speciale gast tijdens de slotavond van November Music 2014 was de Russische componiste Sofia Gubaidulina, van wie eerder op de avond een nieuw werk de Nederlandse première beleefde. In 1993 maakte het Kronos Quartet een opname van het speciaal voor hen geschreven vierde strijkkwartet van Gubaidulina. Op deze slotavond maakten de componisten voor het eerst een live uitvoering door Kronos mee van dit prachtige werk. Luistert u naar Quartet No. 4 van Sofia Gubaidulina.

Het Kronos Quartet met Quartet No. 4 van Sofia Gubaidulina. De componiste was erbij tijdens de slotavond van November Music 2014. En ze gaf achteraf te kennen erg blij te zijn met deze bijzondere live-uitvoering. Tot slot van dit concert van het Kronos Quartet gaat u luisteren naar een drietal werken. Allereerst schuift harpiste Lavina Meijer aan voor de uitvoering van Ahem, een compositie van gitarist Bryce Dresner. Daarna volgt het zeer heftige Bombs of Beirut van de jonge Amerikaanse componiste Mary Koyumjan. De toegift is de traditional Tusen Tankar. Maar eerst dus het Kronos Quartet met Lavina Meijer in Ahem van Bryce Dresner.

always fantasize about Lebanon before the Civil War.